ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothaaltert.

Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

wat je voelt of ziet. Je volgt de bassdrum op de eerste beat, maar je ziet mij niet. Ik wil onthouden wat ik achterlaat. Ik zoek een uitzicht door een ander raam. Dwaal door de nacht heen in een stille straat en zie de sterren staan. En ik denk aan jou, ik zoek naar jou.

Ik zie een keizer zonder kleren aan, die voor een uitgelaten massa staat. Hij slaat alleen maar twee akkoorden aan en zet jouw hart in.

vergeten dat we leven als mieren zonder hoop. We hebben onze ziel verkocht aan wat men ons verkoopt. Het geld dat je kan lenen, leven op krediet. Wij zijn alleen onszelf nog als niemand ons nog ziet. Liefde op het internet en de algoritmes zien welke man of vrouw je zoekt en hoeveel je verdient. Antidepressiva, shortcut naar geluk. Reizen rond de wereld, waar je ook in vlucht. Al jouw volgers op Facebook en je virtueel profiel. Synthetische violen en de spoken die we zien. De oorlog in het oosten en de toestand van het weer.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Aandert.

zo zit dat. Ik wil ook geen filmcarrière, zoals Vermeire, De Klerk of Krabbe. En dat is voor hun dan weer mazzel.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
3: Radio Groothaaltert.
4: What's new?

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Uur muziek.
3: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groot Aandacht.
4: De hartstikke bende spreekt.
3: Geweest.

Anton en Kulas en hondentranen. Goedemorgen, het is zondag geworden. Welkom op deze druilerige dag. Ja, het is een beetje regenachtig. Als je naar buiten gaat, zul je dat wel merken. Regenjasje is wel aanbevolen. Parapluutje niet, want het waait een beetje. Dus het paraplu die overleeft dat niet. Nee, zag ik gisteren trouwens ook, hè. Tijdens mijn wandelingen. Heel veel paraplu's die dan kapot waren. Die lagen dan in de afvalbak. Die gooiden mensen dan bam in de afvalbak. Ja, als je parapluutjes verkoopt, dan is het vandaag een goede dag. Want dan kopen ze een paraplu, ze gaan ermee wandelen en bam, hij is weer kapot. Komen ze weer terug om een ander te halen. Ja, eigenlijk zou je van die windbestendige paraplu's moeten hebben. Ik weet niet of die bestaan, maar gewoon paraplu's die ook tegen een windje kunnen. Want de meeste die breken af, of die gaan kapot, of die klappen dubbel. Hè? Dat zie je altijd wel in die films voorbij komen. Nou ja, in het echt dus ook, hè. Ja. Goed, een druilerige dag op deze zondag. Ja, ik vroeg het me ook een klein beetje af, wanneer gaat nou eigenlijk de wintertijd in? Nou, dat duurt nog eventjes, want die begint pas op de laatste zondag van oktober. Dus we moeten er even wachten. En dan gaat de klok een uur terug, hè, want dan zitten we in het najaar. Dus na, dat betekent terug. Dus dan gaan we een uurtje terug. En dan gebeurt dat in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober. Dus dan kunnen we zeg maar een uurtje langer slapen. Maar ja, ik vind het altijd flauwekul. Dat zeggen mensen ook een uurtje langer slapen. Nou, ik merk er niks aan hoor. Ik ga liggen. Ik lig in coma. En ik word wakker. En dat is het. Ja, dus van het uurtje langer slapen merk ik niet veel. Hè? Nee. Maar goed, toch even wachten tot eind oktober. Want dan gaat het pas gebeuren. Hè? Dan gaan we die klok gewoon weer eventjes een uurtje terugzetten. Goedemorgen, vandaag is het ook nog een keer de coming out day. Dus als je nog niet uit de kast gekomen bent, dan kun je dat vandaag doen. Want vandaag is de kom uit de kast dag. Wat zeg je? Nee, gewoon kom uit de kast dag. Nee, dat heeft niks met kleding te maken, man. Jeetje zeg, ben je dom hè, soms. Maar goed, straks meer daarover. Dit is Voor de Wekker Wakker. Het is zondag en we gaan beginnen. Ja, met jazz. Met 1 zet. En only you.

onthoud waarom je hier bent. Billy Weeshuizers. 2024 alweer een tijdje terug. Zo had hij dat uitgebracht, dat liedje. Goed voor de wekker wakker op deze zondag 11 oktober. Ja, je ziet het wel eens op de snelweg gebeuren. Hè? Als je achter voor een vrachtauto zit, dat die vrachtauto altijd met de koplampen knippert. Tenminste, ik heb dat altijd. Altijd als ik op de snelweg zit. Ik zit er niet veel, maar stel dat ik er ben. En er zit een vrachtwagen achter me, dan zit hij altijd met de lampen te knipperen. Dat heb ik altijd. En waarom is dat? Nou, dat is duidelijk. Ik rij gewoon te langzaam. Ja, ik ben een hele langzame rijder. Ik kan het ook niet helpen als ik op de snelweg zit. Nou, de 80, die red ik net. En dan houdt het op. Harder ga ik niet. Nee, ja, ik hou niet zo van hard rijden ten eerste. Ten tweede kost het veel benzine. En ten derde, ja, waarom zou je het doen, hè? De tijdwinst die je hebt, hè? Die is zo minimaal. Ik heb een keer uitgetest. Toen reed ik met de auto vanaf Gelderland, vanaf Ede, richting Leeuwarden. En mijn vader, die ging ook. En ik had beloofd dat ik dus 80 bleef rijden. 70, 80 kilometer. En niet harder. En hij zegt, nou, dan pak ik gewoon dezelfde weg. En dan ga ik 120, 130 rijden. Ja, toen mocht je op bepaalde plekken gewoon 120 rijden. Tegenwoordig is het 100, maar goed, toen mocht dat 120, 130. Nou, dat deed hij dus. En we waren tegelijk vertrokken, dezelfde weg gereden. En hij kwam inderdaad, hij kwam wat eerder aan. 9 minuten. 9 minuten was hij eerder op de plek van bestemming als dat ik het was. En ik had maar 80 gereden. Ik had wel minder benzine verbruikt natuurlijk. Want ja, als je minder hard rijdt, dan kost het minder benzine. Maar ja, een tijdwinst op zo'n kleine afstand, die is niet veel. Nee, dat zie je ook bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom. Hè, dat mensen met de auto bijvoorbeeld naast je staan. En dan geven ze een beuk gas bij de stoplichten als het dan groen is. Dan denk ik ook van, nou, dan gaat weer een litertje. Dat is weer €2,25. Maar goed, dan geven ze een beuk gas. En dan, ik rijd heel rustig. Ik trek rustig op, hè. Ik zit op de rechterbaan. Dus ja, ze kunnen me inhalen als het niet bevalt. Dan zit ik 30, 40, 50. En dan zie ik aan het eind zie ik het stoplicht op rood staan. En dan, hop, dan doe ik het gas er al af. Dan laat ik hem al lekker uitrijden. En dan zie je soms auto's me inhalen. En zo van, rijd toch eens een beetje door. Joh. En dan staan ze met die stoplichten te wachten. En dan kom ik langzaam eraan puffen. En dan sta ik naast ze. En soms dan kan ik het niet laten. En dan moet ik even zwaaien, weet je wel. Van, hallo. Ben ik weer. Ja, ik vind het wel leuk. Het heeft echt geen nut, dat harde rijden. Het is wel leuk natuurlijk af en toe, maar dan moet je dat in Duitsland doen. Dan mag je gewoon onbeperkt de 200 kilometer per uur rijden op bepaalde stukken. Maar ja, ik weet niet of dat lekker is hoor, als je zo hard rijdt. Ja, want er zal maar wat gebeuren. Maar goed, dat even terzijde. Dus als een vrachtauto knippert achter je, dat betekent dat dus dat je of aan de kant moet gaan of harder moet gaan rijden. Want ja, zo'n vrachtwagen heeft natuurlijk zo'n snelheidsbegrenzer erin zitten. En dan moet hij hem eraf knallen omdat jij te langzaam rijdt, hè? Ja, dat eventjes ter informatie. Goed voor de wekker wakker. Het is vandaag de coming out day. Een dag waarop wordt benadrukt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Er wordt vandaag opnieuw gedemonstreerd in Amsterdam tegen het geweld in Gaza. En wij hebben, ja, dat is ook leuk om even te melden, moet ik even op de agenda kijken. Van 19 tot en met 25 oktober draaien we een extra liedje van Ramse Shaffi. Want dan is het de Ramse Shaffi-week in Voor de Wekker Wakker.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

jou zing. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

Het is de dagtopper voor vandaag, voor Moe en Always, want we zijn altijd op zoek naar nieuwe muziek in dit ochtend radioprogramma voor de wekker wakker is, zoals je weet. Goed, het weer vandaag. In het noordelijke deel van de Lage Landen vallen veel buitjes, ja, die stevig kunnen uitpakken. Ik zei het al aan het begin, de temperaturen die liggen tussen de 8 en de 12 graden. Vanmiddag dan gaan de meeste buitjes weg en dan komt ook af en toe de zon tevoorschijn. Dan wordt het 13 tot en met 15 graden, ja. Goed, het is vandaag op de weerkalender de heilige Gomarus. Hij is in staat tot een weersvoorspelling in de verre toekomst. Ja, er is een leusje op een tegeltje hier ergens in de kelder van het grote Van Vliethuis. Treedt Gomarus met droogte in, de zomer zal nat zijn van in het begin. Ja, en als het de komende dagen droog is, dan is dat een slecht teken voor de zomer van volgend jaar. Want volgen op Gomarus droge dagen, de zomer zal door nat mishagen. Mooi, hè? Wie die leuzen allemaal verzonnen heeft. Ik weet het niet, maar het is wel heel apart. Ja, vandaag dus de heilige Gomarus op de weerkalender. Zo dadelijk, breakfast in bed.

Breakfast in Bed. Met een Breakfast in Bed plaatje. Kenny Rogers en Kim Carnes. Don't fall in love with a dreamer. Maar je weet het, hè. Dromers slapen nooit. Voor de wekker wakker op deze zondag, de 11e oktober. Ja, het is vandaag de Coming Out Day. Het is een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Ook in Nederland en België wordt de Coming Out Day door het hele land op verschillende manieren gevierd. Of het wordt gebruikt om aandacht te vragen voor de LHBTI-gemeenschap. En er vinden in Amsterdam twee protesten plaats tegen het geweld tegen Palestijnen in Gaza. Eerst is er een stille tocht vanaf het Amstelveld, waarmee aandacht wordt gevraagd voor dodelijk geweld tegen kinderen in Gaza. Deze tocht sluit daarna op de Dam aan bij het landelijk protest van Plant een Olijfboom tegen het voortdurende geweld tegen Palestijnen. Nou ja, woensdag ontbond burgemeester Halsema nog zo'n protest, toen betogers onder meer een spandoek omhoog hielden met "We support Hamas". Ja. Er is ook voetbal. In de Eredivisie staat FC Utrecht tegen Willem II om 11:15. Het is een uitwedstrijd. Ja, Telstar, ADO Den Haag, PEC Zwolle, Sportclub Cambuur uit Leeuwarden, allebei om 14:30. En Excelsior tegen FC Groningen om 16:45. En in de Euro Hockey League, de Champions League van de hockey, speelt de Oranje-Rood in Eindhoven tegen het Engelse Wimbledon. De wedstrijd begint om 16:00, is te zien via de bekende sportapps. En bij de aanvallen op de internationale luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh vandaag zijn 12 doden gevallen en 300 gewonden. Dat hebben de burgerluchtvaartautoriteiten gemeld. Het is daarmee de dodelijkste aanval in een golfstaat sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Israël met Iran in februari. De New York Times die meldt dat de Houthis via een hoge functionaris de verantwoordelijkheid hebben opgeëist voor de aanval. Volgens hem was de aanval een vergelding voor Saoedische luchtaanvallen op Jemen, waaronder ook aanvallen op de civiele infrastructuur. Nou ja, de autoriteiten die melden dat er 4 Saoedische burgers zijn omgekomen en ook nog 2 Bengalezen. Een Palestijn, een Amerikaans staatsburger, een Egyptenaar, een Jordaniër, een Syriër en een Soedanees. Ja, de gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. En altijden is justitie er zeker van dat drugscrimineel Jos L. in Sierra Leone zit. En toch doet het West-Afrikaanse land er niets aan om hem eruit te zetten, ondanks de grote druk. Nou, op internet staat een hele documentaire hoe het zit en waarom Bolle Jos, want zo wordt hij ook wel genoemd, daar zit. Nou ja, er staat een video momenteel op internet en die kun je gaan bekijken. En dan weet je ook waarom ze er niks aan doen in dat land, om Bolle Jos uit te leveren. Ja, het is een hele vreemde zaak, hoor. Ja, ik zou zeggen van, als ze die man toch echt willen hebben, dan moeten ze er toch echt naartoe, hè, om die man.

0: Erik van Vliet. Goedemorgen.
1: Het enige probleem is alleen een beetje dat ik door mijn moeder gewoon heel netjes en beleefd ben opgevoed. En ik merk steeds vaker dat is helemaal geen goede opvoeding, joh. Echt niet. In een tijd dat er gewoon zoveel conflicten zijn, dat er zoveel spanning is, ik kan daar totaal niet mee omgaan. Weet je, ik heb eigenlijk altijd alleen maar leren omgaan met andere beleefde mensen. Maar ja, met andere beleefde mensen heb je natuurlijk nooit een conflict. Dat is het hele idee van beleefd zijn natuurlijk. Conflicten vermijden. Het enige conflict dat ik dan wel eens met een beleefd iemand heb, is dat ik dan u zeg tegen iemand die dan meteen zegt van, oh, zeg alsjeblieft je, want anders voel ik me zo oud. Dat ik denk, ja, je bent oud. Ja, dat gevoel krijg je van dat je zo helemaal zo grijs bent en dat ik vanaf hier ruik dat je urine verliest. Snap je? Dan gaat je echt niet meer helpen, echt niet. En met klootzakken kan ik totaal niet omgaan. Ik stapte laatst op in de metro in Amsterdam. Daar woon ik dan nu. En ik moet nog altijd wennen aan hoe knetterdruk het daar kan zijn. Ik stap zo die metro in en ik ga zo per ongeluk op iemand zijn voet staan. En dit moment ging echt heel snel. Ik kijk zo op en ik... Ik zie echt dat het een enorme, brede, kale jongen is. Dus ik schrik. Maar ja, echt met een geluidje gewoon. Dus... Je hoort mij zo dwars door heel die meter, hoor je mij zo... En die alleraardigste jongen die zegt tegen mij... flikker op, vieze homo. Wat ik persoonlijk een beetje dubbelop vind. flikker op, vieze homo, dat klinkt bijna als een tautologie... maar ik dacht, ja, laat ik hem nou maar even niet verbeteren. Nee, ik zei ook meteen, meneer ook echt... Hij was overduidelijk, was hij jonger dan dat ik ben, maar zijn breedte en dat hij helemaal zo kaal was, dat maakte hem in deze situatie de meneer. Ik was echt zo bang, ik had ook excellentie kunnen zeggen. Dus ik zei, sorry meneer, ik had u niet gezien. Het echt een hele domme zin is, want hij stond echt hier gewoon, maar het was wel beleefd en met sorry. En vervolgens komt een vriend van hem, die wurmt zich zo door allemaal mensen heen, zo, die geeft me zo een duw en die zegt, wat wil je dan? En ik was meteen zo in paniek, joh, ook met dat fysieke contact erbij. Ik denk, ja, wat wil ik? Ik zeg, ik wil heel graag naar Waterlooplein. En hij dacht dat ik dat bij de hand bedoelde. Dus zijn arm ging meteen zo naar achter. Nou, op dat moment kwam er echt heel veel geluid uit bij mij. Ik zo, En hij moest erom lachen. Hij zei, maak je niet druk, ik sla geen wijven. En dat kun je als belediging opvatten, maar ik was opgelucht. Ja, ik dacht, yes, gillen als een meisje heeft me gewoon weer gered. Ja, dat is echt niet de eerste keer, hè? Niet. En op dat moment neemt een Turkse jongen die neemt het voor mij op. Die gaat zo staan en zegt, doe eens even relax, joh. En ik dacht, doe nou niet. Ja, je ziet toch dat ik de boel hier onder controle heb. Ik heb ze precies waar ik ze hebben wil. En dit waren echt foute jongens. Dat zag je meteen. Dus een van die jongens die zegt ook, hou je bek, joh, kanker Marokkaan. En het wordt helemaal zo stil in de metro. Behalve die Turkse jongen die zegt, ik ben Turks. Waarop die andere jongen zegt, hou je bek, kanker Turk. Wat, ja, de sfeer in de metro nauwelijks verbeterde eigenlijk. Nee, het was wel correct, maar hè? Nog net niet correct. Laten we het daarop houden. En het bleef gewoon stil. En toen dacht ik van, ja, maar dan komt het er nu op aan. Dan moet ik nu wat zeggen, weet je, ook als cabaretier... als je natuurlijk een beetje een grote bek hebt op een podium... dan moet je in het dagelijks leven natuurlijk ook wat zeggen. En ik dacht ook, ja, stel dat iemand in die metro mij herkent... het gebeurt nooit, echt nooit, maar... nee, dat zou zomaar kunnen gebeuren, tuurlijk. Weet je, het gaat steeds beter hoor met mijn carrière, maar... Ik liep twee weken geleden liep ik een theater in Barneveld. Moest ik optreden in de kleine zaal. En in de grote zaal stond Frank Boeien. En ik kom zo bij de kassa en die vrouw die vraagt... u komt voor Frank Boeien? Ik zeg, nee, ik kom voor de kleine zaal. Ze zegt, oh, ja, die Emilio Guzman, nooit van gehoord. Ik zeg, nee, dat is wel duidelijk, inderdaad. Ze zegt, u bent wel vroeg. Ik zeg, ja, ik ben Emilio Guzman. Nou, dat gezicht, onbetaalbaar, echt. Onbetaalbaar. Maar mijn carrière, dat is jammer. Dat is echt jammer. En toch, jongen, ik voelde die druk. Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon wat zeggen. Ik zeg, nou, sorry, maar dat klinkt echt een beetje racistisch, toch? Ja, ik gaf hem echt van Jetje. En hij komt zo op mij afgelopen. Hij pakt me zo beet en zegt, noem je mij een racist? En ik... floep het er zo uit. Ik zeg, nee, nee, niet dat ik iets tegen racisten heb. Ik heb dit. In momenten van paniek krijg ik een soort epilepsie in mijn bek. Echt, mijn hersenen slaan volledig op tilt, maar mijn mond denkt, kom, we gaan dingen zeggen. Dus die jongen in totale verwarring, hij laat me zo los. En op dit moment kijkt echt die hele metro kijkt mij aan.

van nee, jij bent hier gewoon verkeerd. En we komen zo aan op Amstelstation. Dat is een paar haltes verwijderd. En ik denk, ja, hè, ik zie die deuren opengaan. Ik denk, nieuwe metro, nieuwe kansen. Dus ik sta daar echt met knikkende knieën. Sta ik daar zo op dat perron. En begint die Turkse jongen ineens te roepen van... Hé, hey, je moest toch naar Waterloopplein? Ik zeg, hou je bek, je kanker Turk. Ik was zo...

Pascal Redeker hoorde je met de badkamerkraan. Ja, hij is geboren in Hem. Ja, H-E-M. Moet je maar eens opzoeken op de kaart waar dat ligt. Ja, het is zeg maar een landelijk bekendheid. Hij geniet vooral in het horecacircuit heel veel populariteit. En ja, de zanger die daarnaast ook werkzaam is geweest als bodyguard. Ja, is ook een beetje breed gebouwd, zie je ook wel op de foto. Is bekend om zijn energieke en humoristische Nederlandse meezingers. Ja, en als je bij Café Bolle Jan zegt Redeker, dan kennen ze hem allemaal. Want hij is namelijk de huiszanger van dit café. En wel tussen 2007 en 2019. Ja, in 2007 mocht hij trouwens optreden tijdens de halftime show van de Toppers in concert in een Johan Cruijff arenaatje. En in 2015 deed hij mee aan het tv-programma Bloed, Zweet en Tranen. Ja, dus het is toch wel een redelijk bekende man hoor. Die Pascal Redeker. Ja, en een badkamerkraan met bier. Nou ja, als die te koop is, dan laat me even weten. Goed voor de wekker wakker, goedemorgen. Het is vaak te horen natuurlijk dat heel veel mensen dat zeggen. Van ja, Duitsland heeft helemaal geen stikstofregels of veel te klein. Ja, en men vraagt zich natuurlijk af van waarom nemen wij in Nederland die stikstofregels niet over? Nou ja, dat kan gewoon niet. Duitsland heeft stikstofregels die ruim 4000 keer minder streng zijn dan die in Nederland. En België. En waarom voeren we die regels niet in? Ja, dan zijn we in één klap van het stikstofprobleem af. Ja, zo op het eerste gezicht lijkt het alsof Duitsland dus een stikstofgrens hanteert die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse. Als je in Nederland bijvoorbeeld een huis wil bouwen en daarmee meer dan 0,005 mol stikstof op beschermde natuur terechtkomt, dan heb je een natuurvergunning nodig. Nou ja, zo'n natuurvergunning wordt nu bijna niet verleend, omdat er te veel stikstof op de natuur terechtkomt. Het moet eerst beter gaan met de natuur. En voor er extra stikstof bij kan, dan is het Nederlandse stikstofslot in een notendop. Nou, in Duitsland is de grens niet 0,005 mol, maar 21 mol. Dat is 300 gram. Ja, en in Nederland dus 1 gram. Ja, als bouwprojecten waarbij minder stikstof op de natuur terechtkomt, dan kan men gewoon in Duitsland gaan bouwen. Ja, de hoogste bestuursrechter van Duitsland die oordeelde eerder dat het gebruik van de ondergrens van 21 mol juist is. Ja, zo zijn er wel heel veel twijfels over de stikstofregels in Duitsland. Maar ja, je kunt het niet zomaar overnemen. Ja, Nederland is natuurlijk ook een stuk kleiner, hè? En België ook. Duitsland is natuurlijk veel groter qua land. Dus ja, moeten er ook andere regels voor gelden, hè? Ja. Al is het wel af en toe een beetje krom. Eventjes voor de mensen die met de trein willen reizen. Het is weer ellende. Want het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt vandaag stil. Natuurlijk nog steeds na de brandstichting. Er ontstond brand in de technische ruimte bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. De deur was opengeslepen. En dat zou kunnen duiden op sabotage. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. Daarvan zijn er 15 geheel doorgebrand. Die moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. En daarna moeten er nog controles worden gedaan. Nou ja, die duren al sowieso 8 uur. Ja, het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. Dus als je een oom hebt die uit de Randstad richting Brabant moet komen bijvoorbeeld, dan wordt het eventjes wat later. Ja, de Nederlandse spoorwegen die zetten de bus in om van A naar B te komen.

0: Ja, het is een klein beetje zielig voor Vormoe, want het is vandaag de dagtopper. Ze zijn nog heel weinig chazant. Ja, dat is waar ik gezien hoe vaak Vormoe charmant. Charmant. Nou ja, goed. In elk geval opgezocht is op internet. Je hoorde Vormoe en Always bij Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag de dagtopper in dit ochtendradioprogramma. Ja, en we zijn er elke dag, hè. Maandag tot en met vrijdag sowieso. En ook zaterdag en zondag. Ja, het is weer de hoogste tijd. Het is de hoogste tijd voor een ontbijtje op bed weer, hè?
1: Croissantjes, jus d'orange, broodjes. Lekker luieren.
0: Ja, een klein beetje chocomel erbij, ook lekker. Toch? Ja, hier is René Vroger. Loving You, de breakfastplaat van vandaag.

Lisa Stansfield en Never Never Gonna Give You Up. Bij Voor de Wekker Wakker op deze zondagmorgen. We zijn 11 oktober. Ja, we kijken even naar vandaag, zoveel jaar terug. Oftewel het verleden. Dat is altijd wel weer leuk, die feitjes. Heb ik vernomen dat veel mensen toch wel een appje sturen van leuk, dat wist ik niet. Nou ja, in 1797, de Britse marine verslaat bij Kamperduin een Nederlandse vloot onder bevel van de admiraal Jan Willem de Winter. Kamperduin wordt het ook wel genoemd. En het filmrolletje voor fototoestellen wordt gepatenteerd. Dat gebeurde in 1881 op deze dag. Het patent kwam op naam van meneer Houston uit het Amerikaanse Cambria. Ja. En op deze dag, op pagina 3 van het parool, staat het eerste cursiefje van Simon Carmichelt in 1946. De laatste aflevering wordt op 22 december erin gezet in 1980. En de NCRV zendt de eerste aflevering uit van Stiefbenen en Zoon in 1963. Het is een Nederlandse vertaling van de Amerikaanse serie Sanford and Son. Vind ik persoonlijk wat leuker. Maar goed, in de hoofdrollen staan op dat moment Piet Reumer en Rien van Nuenen. Ja. En de VARA zendt de eerste aflevering uit van de politieserie Margaret. Het waren Nederlandse verfilmingen van de Franse Margaret-verhalen. Kees Brussen speelde commissaris Margaret. In 1965 werd goed bezocht. En voor de radiofreaks, Hilversum 3 begint met uitzenden. Hilversum 3. De zender is alleen via de middengolf te ontvangen, 240 meter. En dat gebeurde in 1965. Het is het antwoord van de publieke omroepen op het commerciële geweld van de zeezender Veronica. Ja, 's ochtends om 9 uur wordt de zender geopend met een toespraak van minister Vrolijk van Cultuur. En daarna wordt de eerste plaat gestart. Een liedje van de totaal vergeten Horst Visser. Nou ja, de eerste omroep die op Hilversum 3 te horen was, was de KRO. Jarenlang had de popzender op elke dag van de week vaste omroepen. Zondag KRO, maandag AVRO, dinsdag VARA, woensdag EO, VPRO, donderdag TROS, vrijdag Veronica en op zaterdag natuurlijk weer de NCRV. Ja, dus dat waren toen de dagen. Ja, ik luisterde toen naar Hilversum 3 best wel veel. Ik vond de VARA vond ik altijd leuk op dinsdag. Ik vond de TROS donderdag vond ik ook leuk. Met Krabbe, hè, met die hitlijst die hij had. En natuurlijk Veronica op vrijdag. Hè, was heel anders radio. Ja. En de NCRV op zaterdag met ook de Dik voor Mekaar show. Kan me nog goed herinneren. Ja, lang geleden, lang geleden. Ja, en de Amerikanen voeren op deze dag in 1968 de eerste bemande proefvlucht uit met een Apollo-raket. De vlucht is onderdeel van het programma dat de Amerikanen als eerste op de maan moet brengen. Nou, als je nu op de maan kijkt, staat en zit van alles. Want er zijn al heel veel ondernemingen geweest in de maan. En volgens mij willen ze nou weer in de maan, hè? Ja. Goed, en nog het laatste bericht. Taart op het muziekpaviljoen in Hilversum. Want Hilversum 3 bestaat 25 jaar in 1990. De TROS maakt er op deze dag een speciaal feestje van. Met oude beelden en zo. En ja, je kunt dan zeg maar in het paviljoen ook meekijken hoe ze radio maken. Ja, ja, en dat was het wel zo'n beetje. Hè? Ja, is er nog een belangrijke verjaardag vandaag? Oh ja. Ja, dat moet ik wel eventjes melden. Vandaag is er een zeer bekende wereldburger jarig. Dat is Del Hol van Hall & Oates. Misschien kunnen we zo dadelijk nog even snel een liedje draaien van deze man. Want hij is in 1949 geboren. Ja. Goed, voor de Wekker Wakker. Ik kreeg gisteren een leuk liedje binnen van Bart van Loon. Met de vraag of we het een keer wilden draaien. Jawel, wij zijn niet de slechtste. Hier is Onzichtbaar. Van Bart van Loon.

klaar op deze zondag, op deze rustdag. Het is weer finito, jongens. Ja, ik kan het ook niet helpen. Wordt vandaag wel een druilerige dag, dus je moet je er wel een beetje op voorbereiden. Maar het zonnetje laat zich ook af en toe zien, hoor. En we gaan een week lang voor de wekker wakker doen natuurlijk, zoals we altijd doen. En daar...

met de stootkracht van de milde kracht om door te gaan in een sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Uur na uur muziek. Kaske, dan kunnen we beginnen.
3: De favoriete muziekcollectie, samenstelling en presentatie Harry Tiger.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down.
4: Are we on the air?
5: Yes, you are.
6: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
7: Memories.

Een zeer goede dag, beste luisteraars. Heel fijn dat u er terug allemaal bij bent voor deze gloednieuwe editie van de favoriete muziekcollectie. En dat is jullie vaste date en muziekprik hier elke week op dit uur bij uw lievelingsradio. Ik ben Harry Tiger en de komende 60 minuten jullie DJ, presentator en platenruiter van deze zeer gevarieerde muzikale herfstcocktail. Met weetjes over de gedraaide platen en andere opstekertjes. En ook vandaag draai ik speciaal voor jullie muziek uit alle lagen, tijden en genres van de muziekgeschiedenis. En dat doen we met onze gebruikelijke ingrediënten van de internationale, nationale, Vlaamse en Nederlandse artiesten. De van Mexicaanse afkomstige Amerikaanse zanger Trini Lopez, die hoorden we hier zo net. En was meteen ook de opener na de eerste plaat met de song uit 1963, Corazón de Melón, dat we terugvonden op de live langspeler Trini Lopez uit de PG's. En die werd opgenomen op het Reprise platenlabel. Trini overleed 6 jaar geleden op 11 augustus 2020 en hij werd 83. Net voor Trini Lopez zaten Shawn Mendes samen met Camila Cabello. En werk uit de hitparade van 2019, de song Señorita, ook in het Nederlands gezongen door Kleimans en Van Geel. Ja, ja, de zomer is helaas alweer sinds 22 september voorbij. En de herfst heeft volop zijn intrede gedaan. En dat voel je. Dadelijk krijgen we hier een typisch nummer voor deze al frissere periode van het jaar. Van onze enige eigen keizer van Vlaamse lied, Wiltura. Met uit 1989... het liedje De Noorderwind, waarvan de tekst werd geschreven door Nelly Bijl. En het is een productie van Jean Kluger.

0: Ja, wie wil er nu nog op wie wil er oud worden? Niemand toch zeker? Maar je jong voelen is trouwens ook al veel, hè? Deze I Need Never Get Old van de Amerikaanse zanger-gitarist Nathaniel Radcliffe en zijn band The Night Sweets was zeker een van de opvallendste opnames uit 2016. En zoals we dat elke week doen, gaan we zo dadelijk de liefhebbers van de popcorn oldies muziek terug verwennen met deze 45 of de volgende 45 tour opname, vinylopname van het Belgische Ronix plaatlabel door de Mechelse zanger-instrumentalist Willy Verniers alias Willy Williams met de song High in the Misty Sky.
1: Popcorn Oldies, right here, right.

van 66 jaar geleden hoorden we zo net een 45 toeren realisatie op het Liberty platenlabel uit 1960 van de zanger, liedjesschrijver, platenproducer Richard Eugene Glasser, alias Dick Glasser, of ook nog zoals op deze plaat Dick Laurie. Hier met de song Broken Hearted, waarvan hij trouwens zelf de muziek componeerde en de liedjestekst schreef. Richard overleed 26 jaar geleden op 10 juli 2000 en hij werd 90.

En zo net konden de disco-muziekliefhebbers, of mag ik ook wel zeggen, de discofielen, genieten van de Amerikaanse disco-funkband Chick, met uit 1978 hun mega-wereldhit Le Freak. En dat was een single getrokken uit de gelijknamige langspeerplaat. En net voor Chick zaten de vier zusjes Sledge. En dat zijn Debbie, Kim, Joni en Katie. Net uit het jaar 1979 hun mega disco hit He's the Greatest Dancer. En dat was een single getrokken, eveneens uit de gelijknamige langspeelplaat. En was een productie van Nile Rodgers en Bernard Edwards. Ja, dat was toen de muziek uit de tijd toen disco-muziek nog wereldwijd hoogtij vierde. En we draaien nu de knop van onze muziektijdmachine terug naar 1966 met een opname uit de langspeerplaat voor de overlevende van de Nederlandse kleinkunstenaar Boudewijn de Groot, samen met het orkest onder leiding van Bert Page. Met het lied Testament, een nummer dat gaat over de verloren idealen. Misschien toch herkenbaar voor sommigen onder ons, maar laat het een troost zijn, vrienden. Het gras is altijd groener aan de andere kant. Maar laat het zeker toch niet aan je hart komen en bekijk het door een roze bril. En Boudewijn die werd 82 op 20 mei dit jaar.

En zo net hoorden we een Vlaams vergeten pareltje uit 1989. De Vlaamse zangeres Nicole Mary met het liedje Sluit me in je hart. Dat een leuke, charmante cover was van Rick Astley's song Take Me in Your Arms. Nicole Hamerijks, want zo is haar echte naam, mocht op 13 juli laatstleden haar 65e verjaardag vieren. En onze trouwe luisteraar Guido Eekhout uit Wetteren is een hele grote fan van de King Aaron Elvis Presley. En speciaal voor hem draaien we nu deze The Wonder of You uit 1970. Een van de wereldsuccessen van Elvis. En ik weet het zeker, Guido zijn dag die kan helemaal niet meer stuk vandaag.

Zo net draaiden we een zeer dansbare song, Man Like Me uit 1972, van de Jamaicaanse afkomstige zanger Jimmy James en zijn begeleidingsformatie de Vagabonds, die we heel zeker kennen van zijn wereldhits, zoals er zijn Now Is The Time en I'll Go Where The Music Breaks Me. En misschien wat minder de minder bekende popcorn oldie, Come Softly To Me uit 1963. En net voor Jimmy James zaten de Schotse formatie The Marmalade met een schitterende romantische opname van 57 jaar geleden uit 1969, de song Reflections of My Life. En dat was een opname op het Decca platenlabel en meteen ook de allereerste platenopname van deze band. Die luisteraars met dat ietsje meer cijfers op die levensteller gaan we terug even verwennen, zoals we dat trouwens elke week doen, hè. Want het is weer een tijd voor ons vertrouwde vaste wekelijkse item, de tijd van toen. En vandaag, beste vrienden, selecteerden we hier voor jullie het liedje Het Vliegertje. Een Gents volksliedje dat in 1971 onsterfelijk werd vereeuwigd door wijlen volkszanger, kunstenaar en stichter van de Gentse feesten, Walter de Buk. De melodie van dit liedje stamt hoogstwaarschijnlijk af uit de operette Wie Einst in Mai uit 1913. En die werd gecomponeerd door Walter Kello. Walter de Buk overleed 12 jaar geleden. En dat was op 21 december 2014. En hij werd 80.

0: Daily Tiger.
1: All that and more.
2: En we gaan hier verder de plaat gaan poetsen, vrienden, want het uurwerk zegt me dat het ver tijd voor mij is om afscheid van jullie te nemen. Allemaal bedankt voor het luisteren, heel fijn dat jullie er terug bij waren. En maak er alvast nog een gezellige week van en veel plezier met wat je nog gaat doen. En ook voor straks heel veel luistergenot met de radiocollega's en hun programma's. Hier bij jullie lievelingsradio. En u weet het, hè, je zit je goed. Ik ben er bij leven en welzijn heel graag terug bij volgende week. Zelfde tijdstip. En ik hoop dan zonder een kikker in mijn keel. Voor een nieuwe editie van deze favoriete muziekcollectie. Maak er nog een fijne week van. Hou het gezond. Zowel voor uzelf als uw medemens. En probeer vooral veel te genieten, hè, dames en heren. Graag tot volgende week. Bye bye.

Goedemorgen luisteraar, welkom weer. En voor je het weet is de week alweer voorbij en is het alweer zondag. Dus de hoogste tijd voor jouw favoriete ochtendshow Good Morning Sunday met Simone. Iedere zondag te beluisteren en elke week weer een verrassende playlist. Met muziek uit alle tijden, diverse genres, dus voor ieder wat wils. Welkom listeners all over the world. So nice you are listening to my show on this Sunday morning. I made a nice playlist, so I think you enjoy the music. We trapten vandaag af met een track van Phil Collins, afkomstig van het album. Het was Another Day in Paradise. En ik kan wel zeggen, dat is toch wel een van de meest beroemde songs uitgebracht in 1989. En afkomstig van het album But Seriously. En jawel, won zelfs een Grammy voor de plaat van het jaar. We gaan lekker door met de muziek. En Wim zit weer achter de knoppen en ik achter de micro. Dus we gaan weer een uurtje lekkere muziek bij jou brengen. En de tweede start is van, even kijken, een track van First Choice. Die hebben vele hits gehad, maar dit wordt... Ja, je bent zo snel, hè, Wim. Het wordt een nummer van First Choice, wat ik al zei. Let no man put us under.

Abel Bryson samen met Celine Dion uit de film Beauty and the Beast. En we hebben het hier over een echte R&B-legende. Abel Bryson, de Amerikaanse singer-songwriter en bekend van zijn zwoele tenorgeluid en romantische ballads. En zijn genre is R&B, soul en pop. Je hoorde een van zijn beroemdste tracks en in een duet samen met Celine Dion. En ja, het won zelfs een Grammy en een Oscar. We gaan lekker verder met iets heel anders weer, dat is mijn motto. Het wordt een track van George Benson, heeft ook vele hits gehad. Jij gaat luisteren naar Turn Your Love Around

We gingen terug in de tijd met de Temptations, het nummer My Girl. Het eerste vaste item in dit uur. Als je net je radio aanzet, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. We gaan naar het tweede vaste item, dat is het discoblok. En dat bestaat uit twee tracks. De eerste is in Italo van Italof met het nummer I Finally Realized. En het tweede nummer, ik zeg ja, blijf maar lekker luisteren. En als je denkt, waar luister ik naar? Nou, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. En ik zou zeggen, geniet lekker van de muziek en naar deze Italo.

0: Ja, de tweede track van het... Wat gebeurt hier, mensen? Het is nog wat vroeg, hè, Wim? Dus ja, je was niet helemaal wakker nog. Oh, oké. Okay. Nou, ik hoorde van...
1: Zo dan?
0: Ik hoorde van alles door elkaar.
1: Was dat zo?
0: Ja.
1: Yeah. Oh,
0: nou, nu hebben we een lekker rustig bedje. En dan ga ik de tweede track van de discoblok afkondigen. Dat was Your Love, gespeeld door Lime, een Canadees disco synth pop duo. En welke in de jaren 70 en 80 zorgde voor overvolle dansvloeren in de discotheken. Hield jij daarvan, of hou je daar misschien nog steeds van dansen in de disco?
1: Dansen in de disco? nou, moet ik... Ja, ik hou wel van dansen, maar de disco wat minder. Omdat ik... dat heeft meer een beetje met mijn handicap, de visuele handicap te maken. Okay. Dat is, met heel veel lichter is dat lastig.
0: Zo. En
1: maar ik hou wel van dansen.
0: Stijldansen dan meer? Of?
1: Ja, nou, stijldansen ook. Gewoon dansen wel, maar niet...
0: De lambada.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Zoiets, ja. Ja. Nee, maar goed. Slow. Mm-hmm. En dat is de volgende track op de playlist van vandaag. Aan de eerste klanken denk ik dat je vast wel hoort over welke zanger ik het heb. Het origineel is van Billy Joel, uitgebracht in 1977. En de volgende artiest heeft het gecoverd in 1978. Je gaat luisteren naar Betty White met Just the Way You Are.

Ja, na Barry White gingen we even up tempo met Ashley Walbridge. Hands up to the lights. Om alvast in de stemming te komen, jawel, voor het derde vaste item in deze show, namelijk de Tune of the Week. Dus we gaan even door. De Tune of the Week is meestal ook een beetje dance trends. Dus we gaan lekker door met dit genre. En dat wordt een nummer van, het is niet echt een groep, maar het is een romantic emotional trance ballad. Ik heb het over Night of Dreams.

uit. Simone zorgt voor jou. De beste muziek op dit radiostation op zondagochtend. Dit is Good Morning Sunday.

Na de Tune of the Week hoor je een nummer van Seal, een Engelse zanger. En de track Crazy komt uit 1990. We gaan van 1990 terug naar 1978 met een nummer van Jesse Green. En dat nummer is uitgebracht bij het platenlabel EMI Records. Hier is Jesse Green met het nummer Come With Me.

Jesse Green met, wat was het nummer? Come With Me. Ja, de eindtune is weer hoorbaar. Het uur zit er alweer op, helaas. Als je het gezellig hebt, is het uur zo voorbij. Ik zeg tegen jullie, tegen jou bedankt voor het luisteren. En ik hoop natuurlijk dat je er volgende week weer gezellig bij bent. En dat zeg ik ook to all my listeners all over the world. Thank you for listening to my show on this Sunday morning. I wish you a very nice Sunday. And I hope you will listen next week again. We gaan er deze week uit met een... De groep heet Chance. Een disco, post, disco, R&B, soul en funk groep. En de track is afkomstig van het album Miracles. En is uitgebracht in 1981. Je gaat luisteren naar de LP-versie. Het nummer is Paradise. En ik zeg voor jullie allemaal bye. Ciao.

kun goede raad geven. Blijf nog een tijdje bij ons, want hier bij On The Road Again hoor je werkelijk het beste van het beste uit de countrywereld.

haal die echte authentieke country muziek. Onvervoersbaar noemen wij dat. Uitgekozen en samengesteld door Lady Anna. En wij maken hier plaats voor andere deuntjes en

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: 48 uur per dag, 9 dagen per week. Dit is Patrick Jacobs.

Ach, inderdaad, kan is hem al. Een hele bijzondere goede zondagmiddag. Iets over 12 uur geworden. Het is weer tijd voor lunchbreak natuurlijk. Hè. Inderdaad, wel van zondag tot en met vrijdag hier op jouw fantastisch radiostation. En we begonnen met een lekkere van de Staple Singers. Ken je ze nog? Of het nu Nederlanders waren, weet ik niet goed. Maar de Staple Singers die zingen veel op de achtergrond natuurlijk van diverse bands. En ja, we gaan weer muziek draaien natuurlijk. Tot 1 uur hier in de lunchbreak. Hier zijn de Crusaders, Street Life.

Ja, inderdaad. En zo'n muziek maken ze natuurlijk niet meer in de tijd van de Crusaders natuurlijk wel. Met onze, ja, ze ontsnappen me juist een beetje natuurlijk. Hè. Wie, dat was, een hele leuke dame in ieder geval. De Crusaders dus en dit al met hun Street Life. Lunchbreken, dat doen we iedere zondag tot en met vrijdag natuurlijk. Tussen het van 12 en 13 uur. Randy Crawford, dat was het inderdaad wel. En Street Life samen met de Crusaders hier op de radio. En hier is Tina Turner, die zullen we nooit vergeten. En Typical Male.

Ja, inderdaad, in het begin van die song staat er The city streets are empty now. Natuurlijk wel, hè, want ze luisteren allemaal naar de lunchbreak, moet je niet weten. Hele bijzonder goede middag als je aan tafel zit. Smakelijk eten in ieder geval. En van de lunch kun je natuurlijk ook een brunch maken. Je kunt er natuurlijk altijd een verlenging aan breien als je het mij vraagt. Hier is Melissa Edrich, ja, and must be crazy for me. Goedemiddag, zondagmiddag op je radio.

En dan, er zijn twee versies van. De ene versie is enkel met Peter Kent. En de andere versie, deze dus als je gehoord hebt, is met Luisa Fernandez en Peter Kent. And it's a real good feeling. Lunchbreken, dat doen we van zondag tot en met vrijdag hier op jouw fantastische radiostation. En als je pas afstemt, van harte welkom natuurlijk. Het is zondag en ik weet het, ja, er wordt al eens uitgeslapen natuurlijk en dergelijke meer. Ja. Maar het is al middag, hè? Ja, inderdaad, het is tijd om te lunchen, als het ware. Hier is Yes and the Only Way Is Up. Ja, inderdaad wel.

En dan, ja, zijn The Only Plastic Population. Ze waren maar met z'n tweetjes natuurlijk. En dan wel met gaan. The Only Way Is Up. Alleen maar vooruitkijken. Achteruit wel, dat neemt geen... geen aarde in de grond niet meer natuurlijk. Hè. Wat er gebeurd is, is er gebeurd natuurlijk. Je kan alleen maar vooruitkijken en hopen dat alles weer komt zoals het zou moeten zijn. Tijd geworden voor eentje die nog in de 40 beste staat natuurlijk. Hier is Bruno Mars en On My Soul.

graden. Je gaat lekker door. Door en door en door natuurlijk met zijn nieuwe LP. On My Soul met Bruno Mars. En hij doet een aanval op de top 40 natuurlijk. Hè, want de Beatles die stonden al het allerlangst ooit in de top 40. Met nummer 1 hits. En hij wil erachteraan natuurlijk. Hier is Meteor. Ga naar mee.

En er hadden dat ze eentje die wel blijven hangen is in de tijd natuurlijk. Hè. Dat was allemaal Crazy Frog en dit allemaal met Axel F natuurlijk. Hè. Ja, met die prachtige film met dingetje van dingen ze natuurlijk. Ja, inderdaad wel. We beginnen oud te worden, we moeten alles beginnen opschrijven. Anders vergeten we het gewoon wel. Hè. Ja, inderdaad wel. Hier is Donna Summer, State of Independence. Die vergeten we niet. Met de lange versie hier voor jou in de lunchbreak deze zondagmiddag.

Ja, inderdaad, hè. Soms ook de dame noemt als de Queen of Soul natuurlijk, hè. Donna Summer. En dit allemaal met haar State of Independence. Hier op de lunchbreak, of in de lunchbreak natuurlijk, hier deze zondagmiddag. Als je aan het eten bent, smakelijk eten. Wat je ook eet, wel, je mag het ons altijd meedelen natuurlijk, hè. Want we zitten hier toch maar te wachten tot het 10 uur is natuurlijk. Hier is niemand meer en niemand minder dan Sydney Youngblood en Sit and Wait. Speciaal remixversie voor de zondag.

Henrade, wat zie je er weer goed uit vandaag, hè? Henrade, wel heb je al eens in de spiegel gekeken, op dat rimpeltje aan, zal het er niet aankomen natuurlijk, hè? Muziek van Robert Palmer en Simply Irresistible. Stel eens aan, gaan we terug naar de top van het ijs. Natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. En ja, de lunchbreak die is er morgen natuurlijk ook weer tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen. En als we nu werken, thuis zijn of wat dan ook. Wel, het is allemaal lekker verteerbaar. Muziek. Ken je deze nog? Hier is Cadans. En in het donker zien ze je niet. Doe dan eventjes het licht aan, zou ik zeggen. Inderdaad wel. Zondagmiddag op je radio. En lunchbreken tot 1 uur.

inderdaad heel lekker zin natuurlijk. Hè, van Kat Hans. En dit allemaal met een in het donkere zin zie je niet. En ja, als je het licht aan steekt dan wel natuurlijk. Hè. Of zijn er dingen die in het donker moeten gebeuren? Dat kan ook natuurlijk. Hè. Hele bijzondere goede middag. Ja, ik heb er nog een plaatje of twee ongeveer staan voor jullie. En dat is er eentje van. Alsof de diesel nog niet duur genoeg staat. Wel, we gaan nog een plaatje draaien van diesel natuurlijk. Hier is Sausalito, Summer Nights. En dat allemaal hier op jouw zondag, als het je verjaardag is. Van harte gefeliciteerd, zou ik zeggen.

Houdt waar tegenwoordig inderdaad, hè. Ja, inderdaad wel. Diesel en dit allemaal met gaan Since a Little Summer Nights. Zo, het is tijd geworden om afscheid te nemen wat mij betreft. Graag tot morgen. Morgen ben ik er weer met een nieuwe lunchbreak natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. Maak er nog een mooie zondag van en doe wat je doet. En doe het goed als je het doet natuurlijk, hè. Je Salt and Pepper en Aanvolk en What a Man, What a Man, What a Man. Je krijgt nog tot morgen tijd om eventjes na te denken uit welke serie dit komt. Ja, tot morgen.

0: Lancering nu de Belgische top 20.
1: Iedere week de hits van bij ons met
2: Peter Babbelaar. Alleen mega monster hits. Kijk
3: op. Hey, een hele goede zondag en welkom bij de Belgische top 20. Het programma waar we elke week aftellen van 20 naar 1 met de populairste Belgische hits van dit moment. Of je nu onderweg bent, thuis in de zit ligt of gezellig aan het brunchen bent, wij zorgen voor de soundtrack van jouw zondag en we zijn aanbeland in de week 42. 41, ik ga al een beetje te snel. We hebben deze week 3 nieuwe binnenkomers, dus dat wil zeggen dat je volgende nummers niet meer gaat terughoren. Is die van Bergen van de Yesterday, Today and Tomorrow. Heeft het 17 weken uitgehouden. Ook Udo en Nuskroenwekske heeft het na amper 1 week begeven. En ook Christophe met Ik geloof nog in mijn dromen is er weer uitgebonjourd na 3 weken. We hebben amper 5 stijgers en 8 dalers die deze week ook weer plaatsen moeten prijsgeven. En er is geknokt, want er zijn verrassingen waar ik zelf stond van te kijken. Het is dus weer een waar bloedbad geworden voor sommige artiesten deze week. Blijf dus zeker luisteren, want jouw favoriete artiest zou zomaar eens hoger kunnen staan dan je denkt. Ik ben Peter en natuurlijk het komende uur neem ik je mee door het beste wat de Belgische muziek te bieden heeft voor deze week. Zet die volumeknop maar omhoog, want dit is de Belgische top 20. En op 20 gaan we meteen beginnen met de nieuwkomer. Is Bart Erwan met Vintage en Old School. Hij komt deze week niet binnen in onze toppen.
4: Nummer 20.
0: Nieuw. De Belgische top 20.

0: Dit is Belgisch. De Belgische top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische top 20. Belgische muziek op één rij.
1: Nummer 19.

0: Zes plaatsen moeten ze inleveren deze week. Komen ze op nummer 19 en dat in de 15e week. Gert Verhulst en James Cook en Maddie Waddo. Klinkt zo'n beetje uitgezongen het liedje, maar ja, kunnen we niet aan doen. En onze volgende gaat er ook eentje achteruit en dat in de tweede week. Komt ze op 18. Ik heb het over de Melteds en ze hebben het over die oorlog in mei. Ja.
1: Nummer 18.

0: Sjoak, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?
1: Ik vind het een kei van een hit. Deze van een viertakt. Ze gaan er wel eentje op achteruit. Komen ze op 17 en dat in de 12e week. En ze zijn een schat van de wind. En de Strangers hebben weer een waardige opvolger gevonden. Geloof me vrij. En onze volgende gaat maar liefst de 10 plaatsen achteruit. Komt ze op 16 en dat in de 3e week. Ik heb het over Niels de Stadsbader en Onderweg. Nummer

0: Belgische top 20.
1: Geen gezeur.
0: Alleen de crème de la crème van het moment.
1: Keer op keer.
0: De topartiesten. De beste tracks in de enige echte Belgische top 20. En het wordt elke week een feest met Peter Babbelaar. De show die knalt.
2: Nummer 15.

0: Blijft hij staan op 15 en dat in de 12e week. Aaron, en vergeet nooit waar hij hier vandaan komt. Nee, dat gaan we nooit vergeten. En op 14 blijft hij ook hangen. Ik heb het over K3 en dat in de 17e week. En het is nog steeds die zomer van Oh Ja Lelea.
1: Nummer 14.

0: gaat er deze week 3 plaatsen op achteruit. Komt ze op 13 en dat in de 4e week. Ik heb het over Judith en You Did Not Sign Up For This. Het is een beetje onbegrijpelijk dat zo'n goede platen niet werken in onze Belgische top. Maar ja, ik kan er ook niets aan doen. Ik moet de lijst volgen natuurlijk. En al 12 gaat hier ook 4 plaatsen achteruit in de 10e week. Ik heb het over Bazaar en Ooit Komt Er Een Dag.
1: Nummer 12.

0: reed eraf in Vilvoorde. Het is een...
1: Het is onze eerste stijger in onze hitparade in week 41 op 11, Bart Peters. En we zijn ermee bezig en dat in de vijfde week. Op 10 hebben we onze tweede nieuwkomer. Het is een verrassing. Het is een duetje van Judith en Houston. I found you.
2: Nummer 10. Nieuw. De Belgische top 20.

0: die ware, het is niet mogelijk.
1: Een exotische vrucht van over het water.
2: Dit is Belgisch. De Belgische top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische top 20. Belgische muziek op één rij.
3: Nummer 9. Nieuw.
2: De Belgische top 20.

Het is onze oogste nieuwkomer deze week op 9. Sam Goor is met Kijk Omhoog, hebben we gedaan. We hebben niet veel gezien, maar dat is alleszins de moeite. En op 8 gaan we onze nog een stijger tegenkomen. Eentje gaat die de goede richting uit in de 23e week. Ik heb het over DJ Legends en Milo, Forever Young. En dat willen we blijven.

0: eerste gaat deze week vier plaatsen de goede richting uit. Komt op 7 en dat in de vierde week. Ik heb het inderdaad over de Line de Dauw met die schaduw van jezelf. En onze volgende The Voice winnaar moet er eentje inboeten deze week. Komt zo op 6 en dat in de 16e week. All Because of You. En dit is Basera.
1: Nummer 6.

gaan twee plaatsen de goede richting uit. En dat in de 17e week, kom eens op nummer 5. Lost Frequencies met The Live It All. Het is leuk. En de volgende die vallen net na het podium van deze week. Ze gaan eentje omlaag komen zo vier in de 33e week. Maxime en Babette met Hey Who

0: Dit zijn de hits van de Belgische Top 20 met Peter Babbelaar. Elke week opnieuw de best verkochte nummers in België. Zet hem aan en laat hem staan.
1: Nummer 3.

er gaat eentje de goede richting uit. Komt op nummer 3 in de tweede week. Ik heb het natuurlijk over Burra, Loving Each Other. Elkaar graag zien, daar gaat het zo'n beetje om. En onze tweede blijft ook staan. Ik heb het natuurlijk over Aaron Blommaert en Zoa Levi. Dat in de 21ste week maar liefst. En met die grote tranen van de goud. Nummer.

0: tegenwoordig brengt het geld veel op natuurlijk. Die tranen van goud en van mij heb je nog één zak te goed.
1: De Belgische top 20.
2: De top in een notendop. Dit is een
0: overzicht. Inderdaad, het complete overzicht voor deze week 41. Op 20 die binnengekomen Bart Herman met Vintage en Old School. En op 19 gedaald Gert Verhulst en James Cook met Madi Wodo. Op 18 ook gedaald Meltitz met Oorlog in mij. En eveneens gedaald op 17 de Viertakt met Schat van de Vent. Ook gedaald op 16 Niels de Stadsbadder met Onderweg. En blijven aan op 15 Aaron met Vergeet Nooit waar je vandaan komt. Ook blijven aan op 14 K3 met Die Zomer van Ojalele. Haha. En dan op 13 ook een daler Judith met You Did Not Sign Up For This. En ook op 12 gedaald Bazaar deze week met Ooit Komt Er Een Dag. Dan de gestegen op 11 Bart Peters, We Zijn Er Mee Bezig. En op 10 hier binnengekomen Houston Judith met I Found You. Op 9 onze hoogste nieuwkomers Sam Goris met Kijk Omhoog hebben wij gedaan. En ook op 8 gestegen DJ Lesjes met Milo met Forever Young. Op 7 ook gestegen Line de Douw met Die Schaduw van Jezelf. En dan weer gedaald op 6 Bassera met All Because of You. Op 5 ook gestegen Lost Frequencies met Live It All. En op 4 gedaald Maxime en Babette met Oeh Dan Ook. Ook gestegen op 3 Better Loving Each Other. Dat doen we altijd. En op 2 blijven hangen Aaron Blommert met Zoe Levi met De Tranen van Goud. En dat wil zeggen dat ook onze nummer 1 blijven hangen is in de 18e week. Meteor met zijn notengang staat weer op het oogste schavot. En hij staat in totaal 8 weken op de eerste plaats. Ziezo, wat mij betreft, het zit erop voor deze week 41. Zeg bedankt voor het luisteren. Maar vooral op je favoriete radio. En volgende week ben je benieuwd, moet je gewoon afstemmen.
1: Dit is Belgisch. De Belgische top 20.
3: Dames en heren, bij leven en welzijn. Tot over 8 dagen. Doei, doei, doei. Tot ziens.
1: De Belgische top 20.
4: Nummer 1.
5: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

je radio. Je hoorde de gitaren van Nothing But Thieves. In Nederland hebben ze geen grote successen. Maar ze brengen wel twee singles uit. Vorige week en de week daarvoor een singeltje. Straks een nieuwe muziek van Acta en de Milk. Angel. Elk. Maar ook de muziek van Benjamin. Bruno Mars. Teddy Swims. Martin Garrix. En zelfs muziek van Stevie Wonder. Hij heeft ook

0: We dansen op de vulkaan. Muziek van de dijk. En ik heb zo'n idee. Altijd als ik voor de microfoon zit, dat een week eigenlijk best wel snel gaat. Of lijkt het misschien zo? Dat kan natuurlijk ook. Zometeen muziek van Agda en de Munich. Angel, maar eerst Elk.
1: Hitland. Dendert uit je speakers.

0: Dondana. En ja, de Tweede Kamer. Er blijft nog altijd een vraag boven de markt hangen. Wat gaat de coalitie nou doen? Samenwerken met links of samenwerken met rechts? Oké. Er werd deze week gepraat in het Katshuis. Maar er is nog helemaal niks uitgekomen. Wat er nou gaat gebeuren, ja, niemand weet het. Maar wat ik wel weet, is in elk geval nu dat muziek van D.O.D. en nieuwe single.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: apart from your thing.
1: En straks muziek van Codeline, James Blunt. En de televiseringwinnaar is bekend van de week. En het werd bondgenoten in het SBS6-programma. Nou, dat had ik overigens niet verwacht. Maar even mensen konden stemmen. Dus waarschijnlijk hebben ze toch wel een heleboel fans.

0: defense hebben ze online. En nu Kings of Leon.
1: De radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

Uur 1 zit erop. All I'll ever need in life is you. Nou, dat is mooi, want straks in uur 2 dan is er nog meer belangrijkste nieuws van afgelopen week. Maar eerst is er nog muziek van Wies.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
1: Hitland 2.0.
2: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
1: Hitland 2.0.
2: Mohammed.

aankondigen hoeft eigenlijk niet, maar doe het toch maar. Madonna en Charlie XCX en Welcome in die 2. En met zometeen muziek van Fozia, single nummer 1, Harry Styles en Bruno Mars. Hitler. 2.0.

0: Zometeen Samuel Welton, Terrence Shrimps. En in Spanje gaan de protesten nog altijd door. En er komen verkiezingen in Spanje in november. Nu Martin Garrix.
1: Hitland. Dendert uit je speakers.

0: Straks muziek van Chievo, maar ook Noah Kahan. En in Frankrijk gaan de protesten nog altijd door. Het is zelfs zo dat de schoolprotesten overgewaaid waren deze week naar België. Nu Purple Disco Machine.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Triple Hoop, Mohammed Kahan.

0: De internetverplichtingen zijn voorbij, maar deze week nam Lionel Messi afscheid. En hij speelde tegen Benin. Eigenlijk, ze hadden beter een ander land kunnen kiezen. Maar goed, in ieder geval, huilende Argentijnen. En hij heeft afscheid van ze genomen. Maar, nou ja, wie weet komt er in de toekomst wel iemand die nog beter is dan Messi. Het zit erop. Nu nog muziek van Ricky Martin en Rehab.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Dat kan hij zelf niet. Oh. Maar hij draait wel het mooiste lied. Peter de Vliegen.
3: En de Hitladder.

Hey, welkom bij alweer een nieuwe hitladder met muziek uit alle tijden. We begonnen met ABBA, die de inspiratie haalde uit 1815 bij de Slag van Waterloo, toen Napoleon zich moest overgeven. En het lied gaat het over een vrouw die zich overgeeft aan een geliefde. Dat klinkt heel erg mooi, nietwaar? Welkom bij de hitladder, ik ben Peter de Vliegen. Maar we gaan terug in alle tijden, zoals deze van de Carpenters.

0: heerlijke muziek. Ook zo eentje om mee te zingen rond het kampvuur. Zo, hè? Niet dat iedereen nu spontaan een kampvuur moet aanmaken, maar toch heerlijke muziek van de Carpenters.
1: Peter de Vliegen en het citaat van de dag. Zodat je gelukkig leven mag.
0: Vandaag hebben we een citaat geplukt van Bernie Bos. Uit 2001 op Sinterklaasdag deed hij dit citaat. En de hype gaat over kwaliteit. Dat blijft. Ah, dat draaien wij in de hitladderen. Kwaliteit, dat zal blijven.

0: terug te vinden op haar album Greatest Hits. Anouk en Michelle. Do you remember? Heerlijk nummer, toch? Tijd om mee te zingen uit volle borst.
1: Oh, leuk.
0: Met de Nederlandstalige meezinger van de week.
1: Oh, gezellig.
0: Oh, dat is iets voor jou, Truus, met je D-cuppie. Ja, de meezinger van de week komt van Beukenuutje, André van Duin. Als de zon schijnt.

waarheid als een koe. Hè? Het ABC van het goed humeur. Als de zon schijnt, ja, dan is iedereen veel vrolijker. Dan zijn natuurlijk een beetje te warm is. Dat is dan weer wat anders. Maar laten we uitgaan van de positieve vibe. ABC. When Smokey sings, dan gebeurt er ook magie blijkbaar. Welkom bij de Hitladder. Muziek uit alle tijden krijgen van mij het komende

0: Radio Roodhout. Familie Radio.
1: Herinner jij je deze nog?
2: Ja, de gouden grondplaat van de week.

0: Hall. De grondplaat van deze week komt uit 1980, 81 eigenlijk zelfs de nummer 1 hit. Bucks Fizz, The Land of Make Believe. En tegenwoordig denkt iedereen dat het beloofde land het land is waar zij denken dat ze recht op hebben. En ze probeert dat zich gewoon toe te eigenen. En de gemeenschap kijkt ernaar en doet niks. Helemaal niks. Daar zijn we niet voor. Maar goed, daar kunnen we toch niks aan veranderen. Laat onze vrolijke platen draaien zoals deze van Zaz. Een twijfelgeval.
1: Un peu plus sucré,
2: oui.
1: Un peu plus salé.
2: Non,
1: non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand,
2: oui.
1: Un peu plus court,
2: non.

Zelfs de weegschaal van horoscoop, zeker ni oui, ni non, nog mossel, nog vis, is het señora of señorita. Moi, zeg maar señorita. Shawn Mendes en Camila Cabello. I love it when you call me señorita.

0: blijft een fantastische plaat, hè. Shawn Mendes en Camila Cabello. Señorita in het Wilde Westen.
1: Country muziek uit alle tijden in de Hitladder met Peter de Vlieger.
0: Country muziek uit alle tijden. Een engel schijnt geen geslacht te hebben, maar dat voor Charlie Pride geen probleem. Kissing an Angel, good morning.

Heerlijke plaat, Charlie Pride, Kissing an Angel, Good Morning. Deze engel zou ik zeker goeiemorgen willen wensen hoor. Zeker en vast wakker worden, Peter. Dat is zeker een droom. Waking up dreaming. Shania Twain.

Shania Twain, Waking Up Dreaming, droom jij in kleur? Wel, deze mensen is het van harte gegund dat ze dromen in kleur. En dat hun dromen mogen waarkomen, dat het allemaal goed komt met Freek. Wie weet, er zijn nog wonderen.

0: Radio Goed Haalt Het.
1: Lekker kruidenweetje of een toverspreuk maken de hitladder nog meer leuk.
2: Ja, inderdaad, een kruidenweetje of een toverspreuk. En ik heb het achterste van mijn tong nog niet laten zien. Maar Peter, het bovenste van je tong wil ik het proeven, hoor. Virginia, je bent al op de radio, je micro staat al open, hoor. Ja, dat vind ik helemaal niet erg. Hè? Dus het is inderdaad Virginia die komt in de hoedanigheid van Wika, Virginia. Nee, Peter. Ik ben hier vandaag als kruidenspecialiste niet, maar als theedame, zeg maar. Theesommelier. Mooi woord, Virginia. Waarover wil je het vandaag eigenlijk hebben? Wel, Peter, verschillende mensen hebben mij aangesproken op de straat, hè. Alleen mensen uit mijn buurt die mij kennen, want op de radio zie je natuurlijk mijn mooie gezichtje niet. Hè? Mooi, hè, Peter? Ja, zeer mooi, hoor, Virginia. Zeer mooi gezicht heb je en mooie ogen ook. Dank je wel, Peter Charbeur. Ja, je vraagt er ook om. Maar goed, waarover wou je het eigenlijk hebben? Waarover spraken de mensen je aan, Virginia? Wel, over afvallen en sporten. Ah ja, de feestdagen liggen toch al, weet je. Ja, op een boogschut afstand, hè, weer, binnen bereik. Dus ja, inderdaad, Peter, de mensen willen al wat afvallen en er goed uit. Zien tegen de feest en ook al een beetje uggezavukken hebben, hè? Dat ze het klein beetje kunnen aankomen dan. Liefst niet, maar het kan natuurlijk. Hè? Ja, wat raad je aan om te afvallen en te sporten, Virginia? Wel, Peter, misschien zou je het al kunnen raden, hè? Jij bent ook een beetje gezondheidsfanaat. Groene thee met pittige hember. Oelala, dat klinkt pittig. Inderdaad, Peter. Groene thee, de bereidingstijd is ongeveer 19 minuten en een temperatuur, jij weet het, rond 80, 90 graden, niet veel warmer. Hè? Voor de mensen in Fahrenheit, 150 graden Fahrenheit. Ja, de meesten zullen wel in Celsius, ja, dat komt ook niet op een millimeter aan, zeker. Inderdaad, Peter, het komt niet op een graadje aan. Hè? Hoe heter, hoe beter, maar niet te heet, hè? Ja. Oké, wat heb je allemaal nodig voor die groene thee met pittige gember? Wel, Peter, 2 theelepels groene thee. Een snuifje cayennepeper. Ah ja, dat ga ik eens proberen. Dat heb ik nog niet gedaan, cayennepeper in mijn drankje. 4 verse plakjes hemberwortel. En 1 kwart dampend water. En 2 theelepels groning. Dat klinkt allemaal lekker. En mijn pa is imker, dus we hebben wel groning aan het bronneke. En ook mijn broer eigenlijk, dus ja. Goed zo, Peter, goed zo. Maar laat me het even uitleggen. Dus verwarm water tot het dampt. Als het begint te koken, laat het dan een klein beetje afkoelen. Dus toch 100 graden koken. Ja, koken wel, hè, Peter, maar dan niet direct doorgaan met alles erin te pompen. Hè? Dus verwarm koppen of mokken met heet water en giet het uit. Om een beetje te weten hoeveel water je eigenlijk nodig hebt voor die thee. Dus doe de helft van de ingrediënten in de voorverwarmde kop of mok en giet er dan stomend water over. Kokend water dan, maar niet te kokend. Inderdaad, Peter, inderdaad. Dek het af en laat het 10 minuten trekken. Zeef de gember en de theeblaadjes en voeg honing naar smaak toe en geniet. Ja, dat klinkt allemaal lekker voor mensen, maar ik ga toch proberen, want ik hou wel van die pittige dingen. Wat is de voedingswaarde van die thee? Wel, koolhydraten, dat is ongeveer 10 gram, eiwit 0 gram en vet 0 gram. Ja, als de mensen het lusten, hè, dus ik hoop dat ze het lusten, hè, nog even vlug zeggen wat er allemaal in zat. Oké, Peter, dat wil ik nog wel doen. Dus 2 theelepels honing, 1 kwart dampend water, een snufje cayennepeper, 4 verse plakjes gemberwortel en 2 theelepels groene thee. Ja, plakjes, dat klinkt natuurlijk allemaal een beetje... Maar goed, je kunt het zelf een beetje maken naar je eigen smaak en verbeelding, zeker denk ik dan, Virginia. Inderdaad, Peter, en de intentie is al een zeer goed hulpmiddel. Dankjewel, Virginia, voor deze nuttige tip. En bij een pittig drankje hoort ook een pittig muziekje, hè? Inderdaad, Peter. Dankjewel, Virginia. Salut.

Living La Vida Loca. Je moet het kunnen, te pas en te onpas. Je paraplu opentrekken. Umbrella. De baseballs uit de fantastische album Strike. Wat ik nooit

0: Het ideale middel om geen problemen op je hals te halen. Je paraplu opentrekken. Of als je te veel maïs in je popcorn pannenken hebt gedaan. Ja, je hoort me al komen, hè.
1: Aha, staat de bak maar koud? Nee, maar ik heb wel popcorn. Oh, popcorn is nog veel beter dan een jenevertje.
0: De popcornplaat van de dag bij de Hitladder. Ja, de popcornplaat van de dag komt van The Orleans. Weer zo'n vreemde popcorntitel.

De wawa, toetsie, toetsie, toetsie. Het is bijna tijd om afscheid te nemen, dus ik zal dat nu maar meteen gaan doen. Vrienden, dankjewel voor het luisteren. Je krijgt van mij nog Doe Maar met Pa. Ja, de mijne begint over 80 jaar deze maand. Fantastische vader die ik heb. Hopelijk hebben jullie die ook. En nog altijd dicht bij jullie. Ondertussen zelf 55 en vader van 5 kinderen. Dus ik weet waarover de plaat gaat. Vrienden, graag tot volgende week. Dankjewel voor het luisteren.

Slag en Leef de Dag opener met Steve Tielens vandaag in Vlaanderen. Nederlands hier op de radio. Wees van de harte welkom. Ik was het bijna gaan geloven met Sterrenkoning.

Vlaanderen, Nederland terug de tijden met de Strangers en Handjes draaien ook de versie van Vanessa Upside Down. Tijd voor Laralyn en Dean van bij het begin hier in Vlaanderen, Nederland.

0: Nieuws.
1: Wesley Bronkhorst. En dat met ik zit liever hier dan thuis. En het is toch waar ook. Hier op de radio weet mijn vrouw waar ik ben. Ik zit niet op het café. Nee, en ook niet bij een andere vrouw. Dus voor mijn vrouw verhaalt deze klassieker van John Horton. Anno 1983.

0: net na elkaar in Vlaanderen, Nederland, Sinneke, Multila. En dan nu tijd voor deze van niemand minder dan Frank Halam. En het wondermooie Bella, Bella Ciao.
1: Vlaanderen, Nederland, de nieuwsgierigheid.

0: was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert. Vlaanderen, Nederland. Met Arnold en Heij.

Colinda en adios, tot ziens. Camille nu bij ons hier op de radio in Vlaanderen, Nederland. Al langzaam op naar het einde van dit uur met Oeh la la.

zurück. Martin Marks en de medley hier op het einde van Vlaanderen-Nederland. Zometeen brengen we nog een bezoek aan de Spaanse B&B met Mike Noyer. De groeten en

natuurlijk allemaal weer een hele goede avond. En grijp nou niet meteen naar de speakers dat je denkt... wat hoor ik nu? Ik heb gewoon griep, meer niet. Donderdag begon dat gezeur al en ik had eigenlijk de hoop dat het vandaag wel klaar zou zijn.

cover en het origineel. En de jukeboxplaat. Ach ja, die stem die moet je dan wel voor eentje voor lief nemen. Het is niet anders, nee. Het zal volgende week wel weer goed zijn. Lekker terug in de tijd met de muziek uit de jaren 50, 60, 70 en de jaren 80. En heb je een verzoekplaat, kan je het altijd even mij laten weten. Dan zoeken we die gewoon even op.

Heerlijk om mee te beginnen, die mooie plaat van de Bellamy Brothers uit 1976. Je hoorde Let Your Love Flow. En ik kreeg net een mooi verzoekje binnen vanaf Terschelling. Want ook daar wordt naar ons geluisterd. Henk en Wil die zeggen, hoi Carlo, zou je een plaat willen draaien? Een nummer van de Dizzy Mens Band, een nummer de show. En zou je dat willen doen voor alle liefhebbers van de classics op zondag? Ja, natuurlijk, Henk en Wil, doen we dat even.

Wat was dat toch een rariteitenkabinet, die Digimon-band. Laten we daar gevraagd door Henk en Wil. En dat deden ze speciaal voor alle liefhebbers van de Classics op de zondagavond. Waarvoor natuurlijk ook onze hartelijke dank. Wij gaan terug naar 1972. Voor je klaar heb ik een mooie plaat van Johnny Cash. Noemen ze die niet The Man in Black? Ik dacht het wel, hè. Hier is A Thing Called Love.

Flinko Wolf hoorde je van Johnny Cash. Daterend uit 1972. En dit is Lynn Anderson. Rose Garden.

blijft toch een heerlijke plaat. Lynn Anderson hoorde je en Rose Garden. De plaat was dat uit 1971. We zitten een beetje in de 70s zo in het begin, hè. Maar dat geeft ook helemaal niks. Het zijn ook de classics, dus dat mag ook wel. Voor je klaarstaan heb ik Ringo Starr. Nummer uit 1973. Hier is een fotograaf.

Ik zat Ringo Starr en Photograph hoor je. Ringo Starr natuurlijk een voormalig Beatles-lid. En ik vraag me af, zouden we dit nummer hebben gemaakt naar aanleiding van het overlijden van John Lennon? Every time I see your face, nou ja, het zou kunnen. Zometeen even een mooie plaat van Roger Whittaker. Maar nu eerst even ILO. Don't bring me down.

even terug naar 1975. Je hoorde Roger Whittaker en The Last Farewell. Ik heb ziekenbezoek. Hoe lief is dat? Van 1975 gaan we naar 1969. CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. En The Bad Moon Rising.

Metallica. Come on, Creedence Clearwater Revival and the Bad Moon Rising. Lekker oudje was dat. Iets omhoog in de jaren 1973. Kom ik uit bij Status Quo. Hier is Caroline.

lekker wakker blijven op de zondagavond met Status Quo en Caroline. En wij zijn toegekomen aan de One Day Fly van deze week. En die band of artiest of groep die eigenlijk maar één hele grote hit heeft gehad. En deze keer gaan we terug naar 1988 en kom ik uit bij de Escape Club. De nummer wat ze uitbrachten, zoals ik zei, in 88 en getiteld was Wild Wild.

Wild Wild West. Het was de One Day Fly van deze zondagavond hier bij de Classics op zondag. En Kitty zegt een goedenavond, Carlo. Zou je een mooie plaat willen draaien voor iedereen die zit te genieten van je programma? Zoek maar een hele mooie plaat uit. Nou, dat heb ik gedaan. Hier is Neil Diamond. Longfellow Serenade.

Ik zat die mooie muziek van Neil Diamond en de Longfellow Serenades. Als je net pas inschakelt en je denkt, jong, wat heeft die man een rare stem? Ja, dat klopt. Dikke griep. Maar de pillen houden het, die zorgen ervoor dat ik het volhoud, hoor. Gewoon tot 9 uur is de muziek. Eens even kijken, Bob Marijn zegt, goedenavond, Carlo Zuiver. Iedereen die luistert, die mooie plaat willen draaien van Billy Idol. Het nummer Bitter Taste. Natuurlijk doen wij dat, Bob, met alle plezier. Ja.

0: place to die.
1: Hou er wat nog even mee wachten. Mooie plaat, zeg. Way back by the roadside. Mooie plaat van Billy Idol. Werd aangevraagd door Bob Marijt. En was speciaal voor iedereen die zit te genieten van de muziek. Hier op de zondagavond bij de Classics.

Scooter hoorde je in Top of the World. Dus even kijken. Oh, ik heb nog helemaal geen achtergrondmuziekje aanstaan. Carlo, Carlo, Carlo. Waar zit je met je hoofd, man? Jonge, jonge, strafpunten, dat krijg je. Voor je klaar heb ik een mooie plaat van Frankie Miller. Een nummer in Nederland wat gecoverd werd door Willem Duin. En toen noemde hij het gewoon Willem. Maar het origineel is gewoon Darling.

lekker terug in de tijd naar 1978. Je hoorde Frankie Miller en Darlin. En dan kreeg ik binnen Hey Carlo. Ja. Kan je eens draaien van Bonnie Tyler. Je bent weer goed bezig en beterschap. Ja, dankjewel. Dat hebben we nog even nodig, hè. Goed of ik iets wil draaien van Bonnie Tyler. Wat dacht je van die mooie cover die ze maakte van het nummer van Tina Turner? Hier is Bonnie Tyler en The Band.

Tina Turner. Je hoorde er met The Best. Eens even kijken, wat heb ik voor je klaarstaan. Zometeen Leo Sayer en More Than I Can Say. Maar eerst even de onlangs overleden zangeres Dolly Parton met het wereldberoemde nummer Jolene.

Dolly Parton hoorde je in Jolene. En dat berust ook allemaal op werkelijkheid, hè. Ze heeft dat eens verteld in een interview, dat er inderdaad een dame was die het voorzien had op haar man. En daarom heeft ze dat nummer eigenlijk gemaakt, Jolene. Ik zei het net al, Leo Sayer voor je klaarstaan met het mooie...

Radio Sayer and More Than I Can Say. De plaat die uitkwam in 1980. Inmiddels 6 minuten over de klok van 7 uur en je luistert naar de classics op de zondagavond. Ja, konden maar alle avonden zo'n feest zijn. Nee joh, nu kijk je er gewoon naar uit. Oh, het is zondagavond, kan ook wel weer. Nou, dat een beetje. Dit zijn de Detroit Spinners. En Working Man.

lekker hoor. Detroit Spinners hoorde je en Working My Way Back to You. En wij zijn toegekomen aan de eerste single van. En die eerste single van artiest, artiesten, groep, band, noem het maar op. En deze keer kwam ik uit bij een band die eigenlijk nog voor de Beatles als Liverpool band een hit had in Nederland. En de Beatles worden in principe gezien als de voorlopers van de Liverpool band. Dat is dus in Nederland niet helemaal waar. Daar waren het de Searchers in 1963... die hun eerste hit scoorden met Sweet For My Sweet. Al in 1961 hebben ze zichzelf opgericht. En het duurde nog 2 jaar voordat het eerste succes doorbrak. Vandaag in de eerste single van The Searchers.

is dat de eerste single van. Je hoorde The Searchers. En Sweet For My Sweet. Voor je, Klaas, heb ik een mooie plaat uit 1974. Dat hebben we gezongen door Charlie Rich. Hier is The Most Beautiful Girl.

Ja. Carlos zit weer niet op te letten. Je hoorde Charlie Ritz en The Most Beautiful Girl. Dat komt omdat er een verzoekplaat binnenkwam. Ik denk, die zoek ik nog snel even op. Op mijn leeftijd moet je niets meer snel doen. Het is Marcel van den Berg, die zegt, kan nog graag een mooie plaat voor iedereen die zit te luisteren. Dan zou ik het nummer willen draaien van DVD, Dozy, Bakey, Bits en Tits. Het nummer Don Juan. Ja, natuurlijk. Lekkere plaat uit 1969.

lekker nummer van DVD, Dozy, Breaky Mitch en Tits. Je hoorde Don Juan en de plaat werd aangevraagd door Marcel van den Berg. En natuurlijk voor iedereen die zit te genieten van de classics op de zondagavond. Het is 10 minuten voor de klok van 7:30. En ik heb voor je klaarstaan de Bee Gees en Don't Forget to Remember.

I want to have a pudding. I like him on Pink Floyd, hoor je in Another Brick in the Wall. We zullen er dus even een verzoekplaat bij houden. Bertus die zegt, hey, goedenavond Carlo. We zouden een plaat willen draaien speciaal voor Henk en Wil en voor iedereen die zit te luisteren. Natuurlijk ook voor Marie-Louise. En voor de buurtkamer in Zwaagwesteinde. Zoek maar een hele mooie plaat uit. Ik heb een nummer uitgezocht van Elvis. Ja, inderdaad, Elvis Presley. Hier is My Boy.

0: Well, ik is tot de King of Rock and Roll, Elvis Presley en My Boy. Je plaat het aangevraagd door Bert. Dus hij was speciaal voor Henk en voor Wil. Voor Marie-Louise, voor iedereen die zit te luisteren. En voor de buurtkamer in Zwaag-Westeinde. En terwijl Elvis draaide, kwam er nog een verzoekplaat van Elvis binnen. Dat was David Vermoten die hem aanvroeg. En die hoorde dat en zei, of moet ik een andere plaat aanvragen? Ik zei, nee hoor. Als jij graag een plaat van Elvis wilt horen, dan draaien we die. En zo kan ik zo'n mooie plaat van Elvis willen draaien. Gewoon omdat je een goed programma draait. David, een speciaal even voor jou dan.
1: LTW 0105,
0: take 2. Lekker stukje studioopname, hoor je anders nooit.
2: Sorry, it's my fault. So how many we gonna do? How many did we do before? Okay, all right.
1: LTWB 0105, take 3.

lekker even speciaal op zoek van David Vermoten. Dat tweede nummer van Elvis Presley, Such a Night. En wij zijn toegekomen aan de thema-songs. Heerlijk is dat. De koffiejuffrouw is ook even hier in de studio gekomen. En dan, je weet het, die komt nooit met lege handen. Helemaal nooit. Waarom wil hij dat niet doen nou? Ik denk, ik start even wat in. Ja, zegt hij, dat moet jij zelf weten, maar ik doe het niet. Dus het spijt me heel erg.

liedjes met een damesnaam erin. Elton John en Nikita heb ik uitgezocht. Evenals Michael Jackson en Billie Jean. En dat doen we van Toto en Rosanna. En die drie platen ga je er ook even achter.

Lekker hoor, fase. De thema songs van vanavond. En als thema hadden we, er moest een damesnaam in voorkomen. Zo begonnen we natuurlijk met die mooie plaat van Sir Elton John en Nikita. En daarna een plaat van de King of Pop, Michael Jackson en Billie Jean. En je hoorde het eindigde met die mooie plaat van die Canadese rockband. Toto met het nummer Rosanna. Oh jongens, dan ben ik de lijst weer kwijt. Oh, wat is dat weer een drama. Wat moeten we erbij pakken? Hier moeten we wat vandaan hebben, ja. Bettes en Marie-Louise zeggen, Carlo zou een mooie plaat willen draaien voor iedereen die luistert. En ook voor de kazerne in Zwaagwesteinde. Graag een mooie plaat van de Rolling Stones. Ik heb het nummer opgezocht. Let's spend the night together.

Fourth Wheel and Stuck in the Middle with You. Inmiddels alweer bijna 4 minuten over de klok van 8 uur. En dat betekent dat we toe zijn gekomen aan het laatste uurtje Classics op zondagavond. Maar niet getreurd. Nog heel veel mooie muziek voor je klaarstaan. Om te beginnen deze van Sir Elton John.

Lekker man, mooie plaat van Sir Elton John hoorde je. En je had hem bekend, hè? The Rocketman. Voor je klas heb ik een mooie plaat van Billy Ocean. Een nummer uit 1977, getiteld.

Eigenlijk is dat Billy Ocean, hoorde je. Nummer 1977, je hoorde Red Light. En van 1977 gaan we terug naar 1975. Kom ik uit bij een mooie plaat van The Sweet. Hier is Fox on the Run.

lekker is dat. Cliff Richard hoorde je en Do You Wanna Dance. De plaats die duurde ook net lang genoeg, want ik zat er in een vreselijke hoestbui, maar... Cliff, die redde me, dank je wel daarvoor. Bijna 10 minuten voor de klok van 8:30. Je luistert naar de Classics op de zondagavond. En ik neem je mee terug naar 1970. Here's Free and All Right Now.

0: allemaal goed komen, denk ik tenminste. Je hoort Free and All Right Now. Wat op komst uit 1970, alweer een poos geleden dus, hè. En wij zijn toegekomen aan de cover en het origineel. Daarvoor gaan we terug in 1963, toen brachten de Drifters de plaat uit Under the Boardwalk. Dat is het origineel. Slechts een jaar later, in 1964, werd het nummer nog gecoverd door ene Mick Jagger. Zeg mij zo niks, maar misschien jullie wel. Gekkerheid natuurlijk. Vandaag in de cover en het origineel, Under the Boardwalk. We beginnen met de cover van de Rolling Stones. En daarna hoor je het origineel van de Drifters.
1: Of de cover van een liedje beter is dan het origineel, daar valt over te twisten. Maar één ding is zeker. Vele

Vandaag in de cover in het origineel hoorde je Under the Boardwalk. In eerste instantie hoorde je de cover van de Rolling Stones en daarna natuurlijk het origineel van de Drifters. Roots uitbrachten eind 1963. En voor je klaarstaan heb ik een plaat uit 1967. Een nummer van Engelbert Humperdinck. Here is There Goes My Everything.

Hoe mooi is dat er 1967 Engelbert Humperdinck en There Goes My Everything. Van 1967 gaan we naar 1974. En dat doen we met John Denver. Hier is Annie's Song.

Lekker staat die mooie plaat van Show Wadi Wadi en I Wonder Why. Nummer 1978 en het had voor mij zo in de film Grease geplaatst kunnen worden. Ik had wel een paar personen voor me die dat dan zo hadden kunnen doen. Soms heb je dat met een plaat. Dat klopt ook wel een klein beetje, want 1978 was ook het jaar dat de film Grease uitkwam. En dan weet ik niet wat er eerder was, dus misschien zijn ze wel een klein beetje beïnvloed. Voor je klaas heb ik een mooie band, een Nederlandse band. Zeer populair in de jaren 60, 70 en vroege jaren 80. Ik heb het over de Cats.

natuurlijk terug in de tijd. Muziek van de Cats. Je hoorde La Diligence. En wij gaan verder met de mooie plaat van The Middle of the Road. Terug naar 1972.

Leg is dat mooie plaat van The Middle of the Road. Je hoort de Soleil, Soleil. En zo heel kalm aan. We geven het laatste beetje kracht van de stem het ook nog. Nog even volhouden. 13 minuten nog. Voor je klaarstaan heb ik de jukebox plaat van vanavond. En daarvoor gaan we terug naar 1968. Komen we uit bij je.

terug in de tijd met Louis Armstrong. En What a Wonderful World. Voor je klaar heb ik een mooie plaat uit 1978. Een lekker nummer van Motors. Ja, zo noemden ze zich. Daar kan ik ook niks aan doen. Het nummer heet Airport.

zeker, je hoort het, hij loopt alweer, de eindshow van vanavond. Dat betekent dat weer een einde is gekomen aan 3 uur lang classics op de zondagavond. En natuurlijk hoop ik ook vanavond weer dat je er een beetje van genoten hebt. Dat je heel veel van die aha-momenten had. Dinsdagavond dan ben ik er weer met Voor de Bakker. En de volgende week zondag gewoon weer met de classics op zondagavond. Hopelijk dan iets minder grieperig. Ja, dat hoop ik wel. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een hele, hele fijne avond. Voor straks natuurlijk allemaal wel te rusten. En het belangrijkste van alles, morgen gezond weer op. Hey, tot dinsdag of tot zondag.

Respect voor Aretha Franklin, maar ook voor Otis Redding, de man achter Respect. Hij schreef en zong het nummer in 1965. Aretha Franklin scoorde er 3 jaar later een nummer 1 hit mee. De grote doorbraak voor Arno kwam er begin jaren 80 met TC-Matic. Na een tournee door Europa en enkele grote hits stopte de band na 6 succesvolle jaren. Vanaf 1986 koos Arno ervoor om solo verder te gaan, wat zou resulteren in een indrukwekkende carrière. Trouwens, van harte welkom bij Helden van de Popmuziek. Hier is Arno en Jive to the Beat.

In Groot-Brittannië de best verkochte single van 1982. 1,2 miljoen exemplaren gingen over de toonbank. Come on Eileen van Dexys Midnight Runners. Het refrein is gepikt van A Man Like Me, een jaren 60 nummer van Jimmy James en de Vagabonds. Nog begin jaren 80.

1980 ging de carrière van Diana Ross neerwaarts. Om dit te voorkomen werd contact gezocht met de Bee Gees om een hit voor haar te schrijven. En deze samenwerking resulteerde in de nummer 1 hit Chain Reaction, een nummer dat in 1985 uitkwam.

1975 voegde bassist en zanger Kelly Crockett zich bij ELO, The Electric Light Orchestra, en kwam het album Face the Music uit. Dit album kenmerkte zich door een radiovriendelijker geluid en bevatte ook het nummer Evil Woman. Maria McKee, die kennen we nog van haar hit Show Me Heaven. Zij schreef het nummer A Good Heart Is Hard to Find. En dat werd de eerste hit voor Fergal Sharkey in ons land. Dave Stewart stond in voor de productie.

De meest succesvolle single van Ian Dury and the Blockheads, met name in Groot-Brittannië, waar het de nummer 1 positie bereikte. Dury schreef de song met Chess Chankel. Onder andere Paul Hardcastle en Nina Hagen gebruikten Hit Me With Your Rhythm Stick voor eigen werk. De mooiste classics aller tijden, ook van bij ons. Je hoort ze wekelijks in Helden van de Popmuziek. In 1989 nam Ingeborg deel aan de selectierondes voor het Eurovisie Songfestival. Ze won met het liedje Door de Wind en mocht vervolgens ons land vertegenwoordigen in Lausanne in Zwitserland. Ze kwam er niet verder dan een 19e plaats.

Please Don't Go, de eerste liefdesballade van Casey and the Sunshine Band en meteen ook de laatste nummer 1 hit voor de band. Vlak na dit succes ging de groep uit elkaar. In de 90s werd Please Don't Go nog gecoverd door W. En we blijven nog heel even, onder andere met Michael Zager, een muzikale duizendpoot die voor vele artiesten heeft geschreven en geproduceerd. Denk maar aan bijvoorbeeld Whitney Houston, Herb Albert, The Spinners en ook Denise Williams. Met zijn Michael Zager Band had hij een enorme hit met Let's All Chant.

Michel Fugain bracht in 1969 zijn debuutalbum uit. In 1972 was hij de oprichter van de formatie Michel Fugain et le Big Bazaar. Die bestond verder uit 11 muzici, 15 zangers en een groep dansers. In datzelfde jaar bracht de formatie het romantische, weemoedige Une Belle Histoire uit. We ronden af vandaag met Peter Maffay, die woont tegenwoordig op Mallorca. Motorrijden is een passie. De zanger zingt overigens meer nummers met Doel in de titel, Du bist anders, Wo bist du, So bist du, Ich fühl wie du en Du und ich für immer. En natuurlijk een van de mooiste slows aller tijden, Du bist alles. Meer helden van de popmuziek volgende week, wat ons betreft heel graag tot dan.

0: Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Ja, ja, ja. Ja, nee. Was with me.

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken. De woorden blijven steken.

been gaan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde

mee die spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven.

ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena.

da Hoffnung ein Gesicht. Mit dem, was du machst, die Zweifel.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

Maar ook zo'n crisis gaat voorbij, komt tijd, komt raad voor allebei. Want je wordt ouder, je wordt tam, je hart verzoent, je benen stram.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek.